Ja, dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt. Dat is een punt